0: weet niet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even. Waar je zit.
3: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief maar
4: is. Wat is er een leidinggever die zegt?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Gekregen. Er moet die man plat spuiten.
5: Er moet die man plat spuiten.
6: Vous êtes dans l'impasse.

0: There before my eyes, in silence, hungry birds pecking and tearing brown shreds of flesh. Dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nam niet je zaan. Een meisje moet aan zwemmen als de boot niet wil